informatie over hoe je de LV18 kunt bezoeken. Ga naar www.lv18.org en lees alles over ons, de openingstijden en toegangsprijzen. Welkom aan boord.

Dit is Radio Mi Amigo. Uitzendend met 50 kilowatt op 319 meter middengolf. Hetgeen overeenkomt met een frequentie van 962 kilohertz. Het zendschip de MV Mi Amigo is geankerd in internationale wateren, 12 mijl uit de Engelse kust. Van 's morgens 6 tot 's avonds 7, 13 uur muziek per dag vanaf de Vrije Noordzee.

0: De milieubewuste automobilist kiest nu voor rijden op gas. Rijden op gas met Landi Den Hartog gasapparatuur, de enige met TNO-certificaat. De automobilist van nu kiest bewust gasapparatuur van Landi Den Hartog.
1: Voor uw modeshows, beurzen en openingen van winkels kunt u zich wenden tot onze mobiele Miamigo-studio. Voor boeking en informatie kunt u bellen met Patrick van Lijn. Telefoon 091 25 95 66.
2: Dit is Miamigo Internationaal.